0: opponent Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

kop. Gisternacht steeg er zelfs van op. Ik wil zingen over de stad, waar ik nog een leven lang wil blijven. Maar wie moet ik

En dan zit de ganse stad vol met Pruisen. Daarna vul ik Michi toe. De harmonie van fanfares, een brassband en een symfonieorkest. Heel veel koren en zichzelf, wat een burgemeesteres.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar derde termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een

0: meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags.

0: Zoals thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een

0: 12-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten twee anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is gisteravond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. En in Toronto heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Ze hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen, allemaal van bekende sportmerken. En ook twee valse wereldbekers. Het weer vanochtend buien, later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Je luistert naar muziek die blijft en verrast Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
5: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
4: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
6: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar

0: verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat het heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersatellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersatellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoonweg niet missen.
4: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: De voorbije nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidelijke richting. En de temperatuur is uiteindelijk gedaald naar zo'n 15, lokaal 16 graden als minimum. Vanmorgen overheerst de bewolking. Aanvankelijk is het droog. Later in de ochtend, begin van de middag, trekken er buien over de regio. Mogelijk met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt tijdens enkele opklaringen uit op zo'n 23 à 24 graden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de straat van Hormuz. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
5: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
4: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
6: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft.
4: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer.

0: veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: met Lei Spreeuwenberg.
1: De voorbije nacht was er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Er stond een matige wind uit een zuidelijke richting. En de temperatuur is uiteindelijk gedaald naar zo'n 15, lokaal 16 graden als minimum. Vanmorgen overheerst de bewolking. Aanvankelijk is het droog. Later in de ochtend, begin van de middag, trekken er buien over de regio. Mogelijk met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt tijdens enkele opklaringen uit op zo'n 23 à 24 graden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
5: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
4: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
6: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
4: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aan staande zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
9: Zelfs moeten.

0: van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Interchalet Horst.

0: Ja, liedje hoor je vaker. Was ook een heerlijke song van Kenny Loggins, Footloose. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En voor de Footloose gingen we...

0: terug naar 1984. Het kwam uit de gelijknamige film. Hey, goedemorgen. Het is dinsdag, dus 2 juni. We hebben er weer zin in. Tot aan 12 uur. Schrijven voor bedrijven. Hier natuurlijk bij jouw favoriete oproep. Ja, oproep Worst en de Maas. Whatever.
1: Schrijven voor bedrijven.
0: Met Jim Gardner.

Ja, muziek uit onze provincie Zeeland, uit Goes, Raccoon en de Nickel for Goodbye. Daarvoor Kees Tolk, Nederlandstalige Pico Deluxe. Ik dacht dat Kees Tolk niet meer onder ons was, dat hij ooit getrouwd is geweest met Leonie Sazias. En Pico Deluxe van Kees Tolk kwam uit 89 en Jim Gardner met Hardwired. En dit, een van de mooie live-opnames van David Byrne en de Talking Heads.

Ja, en verwachten. Elvis has left the building. Echt zo'n typische Elvis-song, hè? The Burning Love. Er is ook een versie gemaakt bij de beste zangers door Frans Duits van hetzelfde liedje. Kunnen we ook nog eens een keertje laten draaien.

0: het door, al die anders is.
1: Ja, dialect liedje dit uur. De andere wind van Rowan Heijzen. Het mooie is dat we altijd kunnen kiezen uit de liedjes van Rowan Heijzen. Ook de albumstukken zoals deze. Tijd voor het nieuws.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en

0: vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Vrijwel non-stop muziek in schijven voor bedrijven.

0: something I want to talk about.
1: Zo, Madonna heeft de duet opgenomen met een jongere zangeres. Madonna samen met Sabrina Carpenter. En dit was het liedje Wing Your Love. Wat hebben we hier?
2: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
1: Nou, 2 juni 1975 staat Frank Sinatra met een swingend orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. En de zanger was door Lou Vorrees voor $125.000 naar onze hoofdstad gehaald. En dat ging er beter af als in München en in Frankfurt in West-Duitsland. Dat die voor half volle zalen gestaan. En in West-Berlijn was er trouwens te weinig belangstelling. En daar werd het concert zelfs toen de tijd geannuleerd.

0: George Michael en een mooie combinatie. Live Daddy Killer en daarachteraan Papa Was a Rolling Stone. Liedje van Adamski en The Temptations. En een mooie medley. Ja, af en toe draaien we die wel eens. Zo dadelijk de geboorteplaats is muziek van Dean Lewis.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

Jan Lammers. 1956 geboren. Charlie Watts trouwens, 1941. Wow, die man is al behoorlijk op leeftijd. 85. Tony Hadley, Spandau Ballet zanger, 1960 geboren. En in 1961 op deze dag werd geboren Laila Kay, zangeres uit Zweden. En ook jarig vandaag, Hans de Boy, Nederlandse zanger, 1958, 2 juni is zijn geboortedag. En dus nog eens een keertje zijn grote hit, Annabelle.

0: Draadjes en plaatjes.
1: One side of me is warm and quiet.

Ja, ik las laatst een stukje over de mooiste chanson die misschien wel ooit gemaakt werd. Dat La Vie en Rose was. Oorspronkelijk van Edith Piaf en Grace Jones scoorde er ook mee in de jaren 80.

0: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame.

Daft Punk en Get Lucky. Dat was een liedje waar in de videoclip zo'n robotjes zaten, geloof ik. Hè? Dat is alweer 2013, zie ik hier. Samuel Wilton daarvoor met zijn bijdrage aan het WK. De leeuw komt eraan. Nou, nog eventjes wachten. De WK begint over een dag of 10, geloof ik. En Newman van de Human League opende uur 2 van Schijven voor Bedrijven. Straks natuurlijk weer de Forgotten 45. Dat doen we rond 11:15. Een mooie keuze van Bert hebben we voor vandaag. En ik heb straks nog eventjes een klein historisch feitje voor deze dag in het verleden. En nu, muziek van OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark. 1980 was het een beetje de eerste hit voor deze formatie. En je hoort hier...

Amerika aan wereldhits, tot in Amerika aan toe. Venus Shocking Blue. Helaas, bij het overlijden van Mariska Veres alweer 20 jaar geleden was het afgelopen met Shocking Blue. Een beetje opgericht door Robbie van Leeuwen, die wel eens iets anders wilde als The Motions toen de tijd. Nou goed, de rest is geschiedenis. Tal van mooie hits. Ja, het is vandaag 2 juni. Op deze dag in 1869 krijgt de Italiaan Guglielmo Marconi het patent op zijn uitvinding de radio. Dus deze Italiaan is ook de Marconi Award genoemd. Ja, 1869. Dus zo lang bestaat het fenomeen radio al. Nou, gelukkig dat iemand dat voor elkaar heeft gekregen. Dan hebben we ook nog 2 juni 1989. In Londen trouwt de toen 52-jarige Rolling Stones-bassist Bill Wyman met de 18-jarige Mandy Smith. Groot leeftijdsverschil. 3 dagen later volgde de kerkelijke inzegening en zijn zoon Steven is getuige. In 1991 ging het paar alweer uit elkaar. En in een interview later zei de vrouw Mandy Smith: eigenlijk wist ik al van tevoren dat het huwelijk niks zou worden. Ja, Bill Wyman trouwt trouwens voor de 3de keer in 1993. Nu met een Amerikaanse. Ja, dus zo kan het verkeren.

0: Zeelauw en De Sien en Blauw Blauw Blauw, 1991 alweer. Hey, de zomer in Limburg wordt bezongen, ja, in diverse liedjes, in dit geval door Jacques Vinders.
1: In de zon.

Wat mooi, wat prachtig. 1969, de Bee Gees, Barry Robin en Morris Gibb. En Don't Forget to Remember. En ja, de titel die zegt genoeg, want we hebben hem absoluut niet vergeten.

0: Ja, het was op zijn minst een opmerkelijk gezelschap. Dit uit Zweden, The Army of Lovers on Crucified. 1991, dus net aan het begin van de 90s. Mooi uitgedost gezelschap. Hey, we gaan naar de Forgotten 45. En Bert, die heeft een mooie lijstje ingediend met daarbij vergeten plaatjes, maar ook de iets minder vergeten plaatjes. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want voor vandaag koos hij voor de Gibson Brothers, 1977, The Non-Stop Dance. Wat een lekkere plaat. We gaan hem horen op verzoek van Bert.
1: Forgotten 45.

vraag je Forgotten 45 aan via peter.trinekens@omroephorstandemaas.nl.

En de muziek die dendert maar door hier op zo'n dag bij Oberhorst en de Maas. Waves van Mr. Probes. Davina Michel met Still Champagne en The Forgotten 45. Voor vandaag was het van de Gibson Brothers. Verzoekjes daarvoor zijn altijd welkom op het e-mailadres peter.riedekens@oberhorst-en-de-maas.nl. Nog een stukje van McCoy en dat is dan weer tijd voor reclame en nieuws van 11 uur. Tot zo.

0: groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
10: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen

Ja, in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival hadden we ook dit liedje kunnen draaien laatst, hè? Want dit was ooit de Nederlandse bijdrage in 1996 van Maxime en Franklin Brown. En het heette De Eerste Keer. Daarvoor de hit van Another en 54 Ultra Talk To You en The Heroes van David Bowie. De helden bezongen in 1977 door Bowie.

0: uur drie. Met straks het nieuws om 11:30. Het Limburgse nieuws natuurlijk. En nu... kleine pauze graag voor Bart van Leeuwen met De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: In mijn dromen. Dat is de enige plaats waar ik jouw prachtige gezicht misschien nog te zien krijg in de toekomst. Terwijl ik me dat realiseer, kijk ik naar een foto van je die ik bewaard heb. Ondertussen luister ik wat naar de radio in de hoop dat er geen liedjes voorbij komen die me aan jou doen denken. Je zult het toch met me eens moeten zijn dat we het goed samen hadden. Totdat de vervreemding onze levens binnenkwam en genadeloos toesloeg. Als je mij nu zou vragen hoe het met me is, dan zou ik antwoorden dat alles prima gaat. Ik zou dus keihard liegen en beweren dat ik al die tijden niet meer aan je heb gedacht. Terwijl ik juist voortdurend aan je moet denken. Van de week ging ik bijvoorbeeld even de deur uit om wat te eten. Ik kwam in een restaurant aan een tweepersoons tafeltje te zitten. En de lege stoel tegenover me zorgde er automatisch voor dat ik meteen geen trek meer had. In het begin vond ik zelfs dat je er zo onschuldig uitzag, maar je hebt mijn hart uit mijn lijf gerukt en het op een enkele reis naar de hel gezet. En desondanks ben ik niet boos op je. Sterker nog, ik vind je nog steeds fantastisch. Tja, ik lijk wel een boemerang. Hoe harder iemand me weggooit, hoe sneller ik weer terugkom. En als ik de kans had om jou terug te krijgen, dan zou ik die meteen grijpen en alles onmiddellijk voor je opzij zetten. Maar ik weet ook wel dat het alleen maar zin heeft als jij dat ook ziet zitten. En voorlopig zit er niets anders op dan de waarheid onder ogen zien. Want wat sommige mensen misschien ook mogen denken, het is duidelijk dat ik nog absoluut niet over je heen ben.

0: Ja, blijf gewoon een lekker liedje. Walk of Life van Dire Straits. Zo dadelijk het Limburgse liedje. Het Limburgse nieuws komt er ook aan. En nu deze van Kate Bush. Kortom, terug naar...
1: De schatkamer van de popmuziek is weer open.
2: Lekker hoor.
1: Terug naar de jaren 70.
2: Zo. 1978.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Afgelopen nacht zijn in Venray twee mensen aangehouden na een grote drugsvondst in een woning. Wachttijden voor afspraken bij maag-, lever- en darmspecialisten zijn in Limburgse ziekenhuizen flink opgelopen. In sommige gevallen tot een jaar. En steeds meer Limburgers sparen hun vakantiegeld en gebruiken het niet voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van ING.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven. Van maandag tot en met vrijdag.

0: Miley Cyrus begon eigenlijk met muziek te maken in een Disney film. En zeer veelzijdig bleek later achteraf. En nu een mooie ballad. De Younger You, zo heette die.
1: Hallo, I'm Phil Collins.
0: Hey, dat is toevallig.

De Mumford & Sons, 2012 alweer deze I Will Wait. Ja, lekkere muziek hier in de ochtend. Je hoorde ook nog Genesis met Invisible Touch. En dat was de hit in 1986. Ja, inderdaad. Zo dadelijk, muziek van Martin Garrix. Die is de samenwerking aangegaan met Ed Sheeran. Resultaat krijg je te horen in het liedje Repeated. Maar eerst de Master Blaster Jammin', een liedje met een boodschap. Zowat hier wel meer liedjes met een boodschap. En dan hebben we het over Stevie Wonder met deze hit uit 1980.

Ja, als je producer Martin Garrix vraagt als Ed Sheeran, dan weet je dat de swingende song wordt Repeat It en de Master Blaster van Stevie Wonder. En dat had alles te maken met de ode die hij een beetje wilde brengen aan Bob Marley. Show.

Pink and Please. Don't leave. Nou, we gaan toch langzaam zeker de daad bij het woord voegen. Het loopt tegen 12, draait ook terug trouwens. Dat leuke jaren 60 plaatje van The Cats. Een soort naamplaatje, want ja, de naam van de band zat in de titel. Hè? Sure, he's a cat. Pietje Veerman en de jongens uit Volendam. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk lunch live tussen 12 en 1. Natuurlijk op 2 zenders muziek en informatie uit jouw streek. En wij spreken elkaar morgen weer vanaf een uurtje of 9 op de woensdag. Lunch smakelijk en graag tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Interchalet Horst.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels.

Metals zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.

0: bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt, en daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
5: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

Hi go, samen met Sandro Cavazza en Happy Now. Een hele goede middag, het is exact 6:06 op deze dinsdag 2 juni. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere de Spice Girls. En uiteraard nog veel meer andere muziek voor elk wat wilt, wellicht. We gaan eerst naar het nieuws in het kort. Het college van PLMA's wil ruim 20 miljoen euro investeren in een nieuwe sporthal en in sportieve omgeving in Maasbree. Op 30 juni aanstaande beslist de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van het geld. En de leefbaarheid in dorpskernen van de gemeente Bezel is over het algemeen goed, maar het gemeentelijke beleid rondom de leefbaarheid is versnipperd en onvoldoende meetbaar. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer Bezel naar de doeltreffendheid van het leefbaarheidsbeleid in Bezel, Reuver en uiteraard Offenbeek. En op dinsdag 9 juni staat ondernemerschap voor jongeren en onderjongeren centraal tijdens een nieuwe editie van het beste idee van Horst aan de Maas. Leerlingen van Dynamic Schoolgroep en het Dendron College presenteren hun eigen ideeën aan jury en publiek bij Lim Groep in Horst. En wat gaat het weer doen? Althans, wat zijn de verwachtingen? Nou, tijdens droge perioden en opklaringen wordt er bij voldoende zonneschijn vanmiddag maximaal 22 tot 24 graden. Het waait matig. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. En wat het weer morgen gaat doen en de rest van de week vertel ik je allemaal na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op onze site omroep1m.nl, omroephorst.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Nylon en Dinner Party. Je luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNS samen met Omroep Horst aan de Maas. De nieuwe activiteit High Horse heeft tijdens de Jumping Pelemaas direct veel belangstelling getrokken. Kinderen konden zich uitleven op verschillende sportieve onderdelen en maakten enthousiast kennis met de paardensport. De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie.
1: Gooien, op de stier gezeten, gesprongen en...
2: Wat vond je het moeilijk?

0: Ja, we zijn nu inderdaad bij de High Horse. Het is voor de eerste keer dat dat plaatsvindt dit jaar. En ik moet zeggen, het is echt al een groot succes. Gisteren zijn we begonnen. Toen hadden we al, denk 40, 45 kinderen. En vandaag zijn er over de 50 alweer geweest. Dus ja, en iedereen is lekker bezig, lekker aan bewegen, sporten. Super, superleuk nieuw initiatief.
1: We moesten springen en op een stier hebben gezeten. Zo lang mogelijk. En we moesten gooien en we moesten hangen.
2: Ik rij op pony.
3: Oh, en doe je ook wel eens wedstrijden daarmee?
2: Niet met die waar ik nu op rij.
3: Oké, maar op een andere?
2: Ja, op een andere die ik heb gehad.
0: Nou, wij vinden het belangrijk, en dat vindt Jumping Peel en Maas ook de organisatie, dat iedereen een prijsje krijgt. Dus iedereen die meedoet, die krijgt een prijs. Maar het sportieve element is natuurlijk ook belangrijk. Dus we hebben wel een scorebord. En voor de nummer 1, 2 en 3 is er nog een klein extra prijsje. Maar dat is pas op het einde van de dag iedere keer bekend natuurlijk. Ja.

0: volgend jaar weer?
1: Ja, ik denk dat het echt wel iets is wat goed aanslaat. En we gaan natuurlijk nog evalueren. Maar ja, ik denk dat het wel een blijvertje is.
2: Ik heb zelf altijd gereden en nu werk ik met veel ruiters met de zadels. Dus ik eigenlijk doe de zadels voor.
0: Sommige paarden rijden met uw zadel?
2: Ja.
0: En waarom rijden die zo lekker?
2: Ja, die zijn dus een van de meest gebruikte zadels op van dit moment eigenlijk. Is een Franse merk, ja. Ja.
3: Nee, ik ben als groom hier. Groom en fokker, eigenaar.
0: Ja. Zijn er paarden bij die hier nu meelopen?
3: Ja, die heeft gewonnen. Nummer 1 heeft, die is van ons.
0: Eigenlijk heeft u een klein beetje gewonnen?
3: Nee, ik heb niet de dochter.
0: Dat is uw dochter?
3: Ja, dat is uw dochter.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, dank u wel.
0: Was dat in de lijn van de verwachting?
3: Dat is altijd afwachten. Je moet een beetje geluk hebben. Alles moet meezitten.
0: En met welk paard heeft ze gewonnen?
3: Diamoed Zet.
0: Wat is de geschiedenis van dat paard? Want die hebben jullie...
3: Ja, die hebben zelf gefokt. Ja, wat is de geschiedenis? We hebben hem zien opgroeien. We hebben hem opgeleid. Tot nu zover.
0: Ja. Zit daar nog meer in dat paard?
3: Ik hoop het.
4: Ik denk dat de organisatie talenten hier boven komen drijven.
0: Ja, maar wat vindt u zo goed georganiseerd?
4: Nou, alles klokslag op tijd. Op de minuut loopt alles. Dus je kunt vertrouwen op zo laat beginnen we. En zo laat is die aan de beurt. En de volgende rubriek die is weer dan zo laat. Allemaal heel goed georganiseerd.
0: En de mensen worden hier op hun wenken bediend?
4: Ja, op de wenken bediend. Ja, dit is prachtig. Als je hier binnenkomt, nou, het is fantastisch wat je daar allemaal voor faciliteiten hebt. Ja.
0: En de paarden, worden die ook verwend?
4: Ja, de paarden die staan hier ook heel goed. Dus ook, er wordt rekening gehouden nu dat het zo warm is. Hè, daar staat een extra ventilator voor die paarden in de stallen om daar een beetje wat wind door te jagen, zeg maar. Ja, heel goed.
5: En zeg je nou, ik had het filmpje graag gezien. Geen probleem, je kunt naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM gaan of naar de website van Omroep PNM.

Ja, eindelijk is die samenwerking er. Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat. Van Amerika naar Polen in Groningen. Twee redacteuren van Landbouwmechanisatie trekken 6 dagen lang met een trekker door Nederland. Onderweg verzamelen ze bijzondere verhalen uit de agrarische sector. De trekker is alles behalve een vervoersmiddel, ook de slaapplek voor de twee redacteuren. Aan de achterkant is een speciale tent gemonteerd waarin zij tijdens de reis kunnen overnachten. Het eindpunt van de reis is Polen, een plaatsje in Groningen. En daar komen de twee op zaterdag 6 juni aan. In de tussentijd gaan ze van Amerika naar Wilbertoord, Zevenaar, Lemelerveld en Emmen. En tijdens de reis bezoeken ze de akkerbouwers, mechanisatiebedrijven en loonwerkers om bijzondere verhalen op te halen. De reis is via social media allemaal te volgen.

Ja, heel even terug in de tijd. Elvis Presley met Suspicion. We gaan zo naar het nieuws, weer en de situatie op de weg. Maar niet voordat we naar Doe Maar zijn gegaan. Want zij waren smoorverliefd, of was het nou andersom?

Ja, dat was hij dan. Doe maar en smoor verliefd. 3 minuutjes over 12:30. We gaan naar het nieuws. Het weer en uiteraard de situatie op de weg. Te beginnen met het nieuws. Het college van Pelemaas wil ruim 20 miljoen euro investeren in een nieuwe sporthal in Maasbree. De gemeenteraad beslist op 30 juni aanstaande over het beschikbaar stellen van het geld. De plannen omvatten een sporthal, fitnessruimte, buitenomgeving en een verkeersaanpassing. Ook wordt 300.000 euro gereserveerd voor een veilige verbinding met het centrum. Volgens wethouder Sander Jansen is de huidige sporthal sterk verouderd. Sportverenigingen klagen al jaren over de slechte staat van de accommodatie. En de nieuwe sporthal komt op een deel van het terrein van de voetbalclub MBC 19. En de leden van MBC 19 stemden unaniem in met het plan. En in het sportpaviljoen krijgen we te maken met 3 zalen, een tribune, horeca en ontmoetingsruimte. En de leefbaarheid in Bezel, Reuver en Offenbeek is over het algemeen goed. Blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Bezel. Inwoners voelen zich sterk verbonden met hun dorp. Maar vergrijzing en het verdwijnen van voorzieningen zetten de leefbaarheid onder druk. De gemeente voert beleid op gebieden zoals wonen, veiligheid en sociale samenhang. Maar een duidelijke definitie van leefbaarheid ontbreekt. Ook worden resultaten onvoldoende gemeten en gemonitord. En volgens de leefbaarometer, zo moet ik zeggen, scoort Bezel beter dan het

landelijke gemiddelde, vooral op sociale samenhang en veiligheid. Het voorzieningenniveau blijft echter achter, met grotere afstanden tot winkels, horeca en bibliotheken. Bezel scoort het best. Reuvel ontwikkelt zich positief en Offenbeek blijft achter op enkele punten. En veel projecten dragen bij aan de leefbaarheid, maar effecten ervan zijn vaak niet duidelijk inzichtelijk. En op dinsdag 9 juni staat ondernemerschap onder jongeren centraal tijdens de nieuwe editie van Het Beste Idee van Horst aan de Maas. Leerlingen van Dynamic Scholinggroep en het Dendron College presenteren hun eigen ideeën aan de jury en uiteraard publiek bij Lim Groep in Horst. De afgelopen maanden hebben de leerlingen gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen ontwikkelingsidee en een bijbehorende pitch- of videopresentatie. De deelnemers presenteerden uiteenlopende concepten, variërend van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen tot innovatieve producten en diensten. En naast de presentatie van de leerlingen staat ook een inspirerende ondernemersverhaal op het programma. Jonge ondernemer Fleur Pors deelt haar ervaringen met het opzetten van een eigen bedrijf. En het beste idee van Horst aan de Maas is een initiatief van de onderwegwijzer en heeft als doel ondernemend denken en handelen onder jongeren te stimuleren. We gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Vandaag, tijdens droge periode en opklaringen, worden maximaal 22 tot 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met temperaturen van slechts 20 à 21 graden. Donderdag zijn er enkele regen- en onweersbuien te verwachten. Vrijdag en in het weekend valt er een aantal buien. En in de droge of tijdens de droge periode zijn de temperaturen maximaal 22 à 23 graden. En dat is vrij gebruikelijk voor begin juni. We gaan naar de situatie op de weg. Wat is er aan de hand? Op de A73, de hoogte van Montfoort. Let op, daar liggen voorwerpen op de weg. Om precies te zijn bij paaltje 11,7. Op diezelfde A73, Venray richting Venlo, maar dan de hoogte van Oerlo. Daar staat een defect voertuig bij paaltje 60,6. Dan A74, de hoogte van Tegelen, een auto met problemen bij 101,5. A77, grens met Duitsland richting Boksmeer, ter hoogte van Heijen. Ook daar liggen voorwerpen op de weg. En om precies te zijn is het gemeld bij paaltje 8,1. Dan gaan we naar het zuiden, N273, de hoogte van Intervoort. Een auto met problemen in de berm bij 42,2. En last but not least, op diezelfde N273, de hoogte van Beegde, daar staat een auto met de motorkap omhoog bij 47,2. En je weet het, meer nieuws op onze site omroepbnm.nl, omroephorst-aan-de-maas.nl of onze makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Tygo samen met Khalid en Griffin en Save My Life. Her love zelfs is hun kreet. We hadden in het nieuws er al over. Het college van Peelemaas wil ruim 20 miljoen euro investeren in een nieuwe sporthal en een nieuwe sportieve omgeving in Maasbree. Wij spraken wethouder Sander Jansen hierover.
1: Mensen denken bij een sporthal vaak aan een rechthoekig gebouw, grijs, saai, maar er is hier absoluut geen sprake van.
2: Zo moet de nieuwe sporthal in Maasbree, of zoals de gemeente het zegt, een sportpaviljoen eruit komen te zien. Tenminste, als de raad instemt met een investering van ruim 20 miljoen euro.
1: Ja, de plannen zijn uiteraard het maken van een sporthal. Dat is eigenlijk datgene wat in Maasbree heel erg leeft. Die zit nu midden in het centrum, is verouderd. Het is bloedheet in de zomer, steenkoud in de winter. Dus dat daar iets moest gebeuren, dat was wel duidelijk. En we zijn nu heel blij, want ja, de situatie in Maasbree is rondom de voetbalvereniging wat anders dan in de rest van Peelemaas. Zijn ze namelijk eigenaar van die gronden. Dus ja, daar moet eerst de overeenstemming komen. Dus de ledenvergadering heeft gelukkig unaniem ingestemd met het voorstel wat nu voor ligt. En nu kunnen wij als gemeente ook doorpakken op dat verhaal.
2: Het gaat om een nieuwe sporthal, een fitnessruimte, de aanleg van een sportieve buitenomgeving en investeringen in wegen voor de verkeersveiligheid. De totale investering bedraagt ruim 20,4 miljoen. En daarnaast wordt 300.000 euro gevraagd voor de verdere uitwerking van de verkeersveilige verbinding tussen het centrum van Maasbree en het sportpark. Voor de realisatie koopt de gemeente onder meer sportcentrum Dynamic aan.
1: Ook het fitnesscentrum wat er nu ligt gaat ook zijn plek krijgen zometeen in de nieuwe sporthal. Daar komt dan een apart gedeelte waar het fitnesscentrum in gehuisvest wordt.
2: En er komt een kunstgrasveld in ieder geval door de compensatie die mogelijk wordt gemaakt.
1: Ja, klopt. Omdat MVC eigenaar is van de gronden, koopt de gemeente een stuk grond om de sporthal op te situeren. En de gelden die MVC daarmee binnenkrijgt, die leggen zij ook weer in voor de realisatie van een kunstgrasveld.
2: Als de raad instemt met de plannen, kunnen de ontwerpen verder worden uitgewerkt en aanbesteed. De gemeente wil dat het nieuwe gebouw in 2028 in gebruik wordt genomen. Daarna volgen de sloop van de Adelaer, de sporthal, en de verdere inrichting van de sportieve omgeving. Wat er op de plek van de Adelaer komt in het centrum van Maasbree is nog niet bekend.

Tayo Cruz en Break Your Heart. 6 minuutjes voor 1 op deze dinsdag 2 juni. De dorpsondersteuners van Pallingen zijn gestart met een initiatief dat inwoners op een eenvoudige en laagdrempelige manier met elkaar verbindt, namelijk deelkastjes. Hiervoor zijn ze op zoek naar inwoners en bedrijven die een kastje willen plaatsen en mee willen helpen met het onderhoud en aanvullen ervan. De deelkastjes worden gemaakt door Hal 9 en bieden een plek waar houdbare producten kunnen worden achtergelaten door mensen die iets kunnen missen. Iedereen die behoefte heeft aan een extra steuntje in de rug mag er op zijn beurt producten uit meenemen. En volgens de initiatiefnemers draait het project om onderlinge betrokkenheid en omzien naar elkaar. En met een deelkastje maken we het makkelijker om elkaar te helpen. Het is een kleine voorziening en die een groot verschil kan maken voor mensen die het tijdelijk wat moeilijker hebben. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de dorpsondersteuner.

pallingen@zcpm.nl. En ook zijn ze welkom tijdens het inloopuur op donderdag 11 en 18 juni tussen 2 en 3 uur in het gemeenschapshuis in Kapel, lokaal Vosberg. Tot zover dit bericht. Het is helemaal te lezen op de site omroeppnm.nl.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Tot zover Lunch Live van vandaag. We gaan er een eind aan breien met Jugal en Salto. Met de titel Jamaican. Ik wens je een hele fijne dag nog. En je weet het, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer. Tot dan.

0: servicemonteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
4: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
3: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
5: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
8: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube.
1: Hij is acht en in de klinnen zit Kegelie Carré, al genoeg gehoord.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Bij een politieinval in Venray zijn afgelopen nacht flinke hoeveelheden drugs gevonden. Twee mensen zijn gearresteerd. In een woning aan de Seilier werd onder meer 1,8 kilo amfetamine en meer dan 24 liter amfetamineolie ontdekt. Daarnaast vond de politie enkele kilo's hennep en hash, een pond van de designerdrug 4MMC, versnijdingsmiddelen en een boksbeugel.

0: De burgemeester van Maastricht heeft excuses aangeboden aan voormalige bewoners van het Stokstraatkwartier. De Stokstraat staat tegenwoordig bekend als een chique winkelstraat. Vroeger was dat het centrum van een verpauperde achterstandsbuurt. De buurt werd in de jaren 50 en 60 gesaneerd en de bewoners werden gedwongen te verhuizen. Daarbij was sprake van stigmatisering en discriminatie, zegt burgemeester Wim Hillenaar. Hij sprak gisteravond op een bijeenkomst voor oud-bewoners.
1: Het ging zeker over de manier waarop er in die tijd over deze bewoners is gesproken. We hebben hier, vind ik zelf, toch wel een indringende verhaal gehoord van een mevrouw die zegt, ik las terug in een persoonlijk dossier dat ik debiel was. Dat is natuurlijk niet normaal. En volgens mij is het dan heel gepast om te zeggen dat had zo niet gemoeten. En daar passen de excuses bij aan.
0: Wie een afspraak wil maken bij een maag-, lever- en darmspecialist moet daar in Limburgse ziekenhuizen soms lang op wachten. Die specialisten hebben het de afgelopen jaren in het hele land steeds drukker gekregen, zegt deze arts.
2: Dat heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
0: Afhankelijk van de urgentie kan de wachttijd in Limburg oplopen tot 1 jaar. Dat geldt voor mensen die een afspraak willen maken in de Zuiderland ziekenhuizen. In Heerlen zit dat geleen. Dringende gevallen worden veel sneller geholpen. En steeds meer Limburgers stoppen hun vakantiegeld liever in een spaarpot dan dat ze het gebruiken voor vakantie. Dat blijkt uit onderzoek door ING. Zo'n 44% van de Limburgers spaart het bedrag op. Landelijk gemiddelde is 35%. Verslaggever Paul Verstegen.
3: Daaruit blijkt dus dat Limburgers wat voorzichtiger zijn met hun geld. Het eerder oppotten in een spaarpotje doen voor het geval het later nodig is. En de ING-bank denkt dat dit mogelijk samenhangt met het feit dat Limburgers volgens cijfers van het CBS negatiever zijn geworden over hun verwachte financiële situatie in de komende 12 maanden. En dat heeft weer te maken met internationale ontwikkelingen, de oorlogsdreigingen in Europa en daarbuiten.
0: Het weer, veel bewolking en enkele opklaringen. De hele dag kans op buien, mogelijk met onweer. Matige wind, maximaal 24 graden.
4: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
5: De ochtend begon met veel wolkenvelden. Aanvankelijk was het droog, maar later in de ochtend vielen er toch enkele buien. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 18 à 19 graden. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden, enkele opklaringen en er trekken buien over de regio. Sommige buien kunnen gepaard gaan met een klap onweer. Het blijft matig waaien uit een zuid-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die komt uit op zo'n 23 à 24 graden.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze burgemeester van Tilburg wilde worden. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Het weer, vanmiddag buien met hagel en windstoten bij 19 tot 23 graden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties.

0: eindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten zijn aangehouden.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen.

zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit.

0: Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen, moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Politiek Maastricht is met verbazing gereageerd op het onzorgvuldig blootleggen van het vermoedelijke skelet van D'Artagnan. Het botmateriaal is daardoor voor meer dan de helft verstoord en mogelijk onbruikbaar. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van een medewerker bij vechtpartijen in het centrum van Meersen vorige maand. Volgens een woordvoerder was dat in de vrije tijd van de medewerker. Er is een grote hoeveelheid drugs gevonden tijdens het doorzoeken van een woning in Venray. Twee verdachten zijn aangehouden.
1: Jouw dagelijkse portie middagvitaminen.

0: Werkdag Vitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Hoenmakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoenmakershorst.nl voor openingstijden.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetbal...

voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze

0: opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf, hoeft niet meer terug de cel in van justitie. Dat werd vandaag bekend in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Het is al de derde keer. Doelman Mark Vlek uit Bocholt krijgt komend WK een reserverol. Bart Verbrugge wordt de eerste doelman van Oranje.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. In totaal zijn in het land 15 besmettingen met het virus. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen opgelopen tot 321. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van een extreemrechtse beweging die tegen de apartheid was. Pols stapte onlangs over van Milieudefensie naar Tata Steel. Daar is hij vandaag na 1 dag ontslagen omdat NRC zijn verleden had onthuld. Het weer, felle buien met hagel en onweer, vannacht droger, morgen opnieuw regen bij 21 graden.
2: De grootste hit en nog veel meer, jouw dagelijkse portie middagvitaminen. Wow.

0: time it was too late. Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doen we gaan staan de zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
6: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika.

0: Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het

0: midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespel.

helpen van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tegen een Belgische vader en zoon is 24 en 25 jaar cel geëist voor een dodelijke beroving in Kerkrade. Daarbij kwam 4 jaar geleden de 33-jarige Fabian Esser uit Duitsland om het leven. De vrouw uit Sittard die haar moeder een dodelijke dosis insuline gaf, hoeft van justitie niet meer de cel in. Dat werd vandaag bekendgemaakt in de rechtbank in Maastricht. Het kunstwerk Upstream op het Lindenplein in Brunsum is afgelopen weekend opnieuw vernield. Dat is al de derde keer.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag overheerste de bewolking. Er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met een klap onweer. De maximumtemperatuur is tijdens opklaringen uitgekomen op zo'n 23 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden aanvankelijk. Valt er nog een enkele bui, maar later in de nacht wordt het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur en het blijft matig waaien uit een zuidwestelijke richting. Woensdag overdag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er kan een bui overtrekken, maar de droge periode hebben de overhand. Het wordt maximaal 22 graden.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. De voormalige directeur van Milieudefensie werd daarom al na een dag ontslagen bij Tata Steel. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Die exoot richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland en neemt al jaren in aantallen toe. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Het weer vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
4: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: Het is dinsdag. Dit is De Dag van Hier. Met Ruud Sturmen.
1: En die dag van hier, dat is 2 juni op deze dinsdag, waarbij we natuurlijk stilstaan bij het nieuws uit de gemeentes Horst en de Maas, Pelen, Maas en Bezel. Want dat komt er elke dag uw kant op. En u weet het, er gebeurt sinds

u heeft het vast gemerkt van het iets wat drukkende weer van het afgelopen weekend. Is het een stuk frisser geworden. Nou, welke jas moet je morgen vroeg uit de kast halen? Blijf gewoon luisteren, dan zullen wij dat straks natuurlijk toelichten. Verder natuurlijk een hoop nieuws voor u, maar zometeen kunt u horen wat het precies is. En we hebben muziek en tegen het einde van het programma hebben de jager vrienden van deze dinsdag 2 juni, die het nu dus is. Blijf dus vooral luisteren bij de dag van hier. Tot straks, maar nu eerst muziek.

U luistert naar het korte nieuws van de dag van hier op deze dinsdag 2 juni. Waarbij we straks uitgebreid stil zullen staan. Onder andere bij het feit dat de gemeente gaat oefenen bij het opbouwen van een hoogwaterkering bij het Veer in Kessel. Nou, wanneer? Donderdagavond 4 juni. Straks hoort u meer. Ook staan we stil bij het feit dat het Beringerbos, het 5 keer Beringerbos, weer tot vernielingen heeft geleid. Nou, vrijwilligers daar roepen op tot alertheid. Waar moet je op letten? En met wie moet je contact opnemen? En waar moet je precies zijn? Dat hoort u daar straks over. En als u vannacht nog de straat op gaat richting de A73 of A74, let even op, want je moet een beetje omrijden. Daar zijn afsluitingen. En hoe die afsluitingen eruit zien de komende nacht nog, dat hoort u straks. En ook op 3, 4 en 5 juni wordt er gewerkt tussen Horst en Maasbree. Nou, laatste nieuws daarover kunt u bij ons zien en kunt u ook via de site volgen. Ook staan we stil bij zorg en paardensport. Nou, misschien niet iets waar je meteen aan denkt, maar bij het Jumping Pelemaas International is daar speciaal bij stilgestaan. En bij

0: We hebben gesproken over hetgeen hoe die twee zo goed samenkomen. Ook was er een 5e editie van de Bonte Ontmoeting. En dat brengt senioren allemaal samen in Helden. En wij hebben daar natuurlijk de stemming gepeeld. Dat doen we altijd heel graag. Ook staan we stil bij een taalheld. Want er is een taalheldje, een taalmaatje van Bibliotheek Maas en Peel genomineerd als taalheld. Hij heet Jan Kroos. Hij komt uit Zwalmen en is genomineerd voor die landelijke titel Taalheld 2026 voor van de stichting Lezen en Schrijven. Waarom dat zo is, dat hoort u in een gesprek waar we met hem gevoerd hebben. Ook ziet de voedselbank Pelen Mazen lichte toename in de eerste helft van 2026. Nou, de cijfers komen straks voorbij. En we staan stil bij een paar jonge mannen die de Alpe d'Huez op gaan fietsen. Er zijn meerdere teams hier uit de regio. Maar een daarvan is Sil Weerts, die daar met zijn vrienden omhoog gaat. Misschien kent u ze nog van het PNM Hoes. Daar kwamen ze toen ook voorbij. Ook hebben we nieuws over Egersheim en Happy Sound. Nou, zult u denken, wie zijn dat precies? Nou, dat zijn twee jubilerende koren die deze zomer samen een concert gaan doen op zaterdag 4 juli. En dat gaan ze doen bij de Sint-Hubertuskerk in Hegelsum. Nou, wilt u daarbij zijn? Luister straks waar u precies moet zijn op welke dag. Verder hebben we ook nog nieuws over de deelkastjes in Panningen. De dorpsondersteuners van Panningen zijn daar gestart met het initiatief. Nou, wat ligt er allemaal in die kastjes en hoe gaat dat in zijn werk? U hoort het straks in deze uitzending. Nou, verder vandaag het grote nieuws over de nieuwe sporthal in Maasbree. Het ziet er goed uit. De kogel is ook door de kerk en dingen kunnen gaan beginnen. Maasbree zit er ook een beetje om te springen. Nou, het laatste nieuws daarover hoort u ook. Naast het feit dat we ook nog stilstaan bij het weer voor de komende dagen, zodat u het uitgebreide weerbericht straks ook om 6:30 kunt beluisteren. Korte bloemlezing over hetgene wat daar aan de hand was. Laten we nu stilstaan bij hetgene wat er binnenkort aan gaat komen. En dat is natuurlijk het WK. U kunt het op tv al bekijken. De koorts komt een beetje. Mensen zijn ermee bezig. En de eerste liedjes en commercials zijn ook al daar.
1: En laat je kind niet alleen over straat, want de leeuw komt eraan.

0: een van die nummers die natuurlijk voorbij komt. Samuel Welde met De Leeuw komt eraan. En morgenavond kunnen we ze alvast een beetje uitzwaaien. Eens kijken hoe ze doen tegen Algerije. Want dat zal dan de oefenwedstrijd zijn die nog voorbij komt.
1: Mijn hart voor hier.
0: Ik zei het zojuist al in het korte nieuws. Paardensport en ook de zorg. Hoe kunnen die elkaar vinden en wat kunnen die voor elkaar betekenen? Nou, wij gingen op gesprek bij het Jumping Pillar.

0: Maas International, waar mensen daar een best goed beeld bij hadden.
1: Een bijzondere samenwerking kwam afgelopen week tot bloei, namelijk die tussen GPM International en Hoeve Braamhorst. Zorg en paardensport kwamen hiermee dichter bij elkaar.
2: Ik denk met GPM International proberen wij mensen te verbinden met elkaar en daar hoort alles bij. Dus ik denk die samenwerking met Hoeve Braamhorst heel mooi is. We kennen Frank al heel erg lang. Die kwam vroeger als jong mannetje al in Balo op het... op de locatie, zeg maar. Dus die samenwerking is er al heel erg lang. En dat is ook heel erg leuk om dat elk jaar weer verder uit te bouwen.
3: Hey, hoe zouden we zorg een stukje hier kunnen gaan kijken? Dus dat is wat we vorig jaar hebben gedaan. En dat we samen met onze deelnemers en bewoners hier gingen kijken. Een plaatsje konden nemen in de VIP-tent. Wat voor hun natuurlijk een mooie ervaring is waar ze niet zomaar komen normaal.
1: Het doel van de samenwerking is om zorg beter te organiseren rondom de mens in plaats van losse systemen. Dat is vaak een uitdaging.
4: Wij moeten allerlei voorwaarden en kaders doen vanuit de financiers. En dat is prima. En ik denk dat het goede vergelijk is eigenlijk met de paardensport te maken. Dat het lijkt van, ik rij even op een paard. Nou, we hebben net van Paul Hellings een rondleiding gekregen. Wat het betekent om, het zijn gewoon topatleten. En bij onze mensen is het vaak hetzelfde. Je ziet helemaal niets aan ze. Dus waardoor een samenleving vrij snel zegt, ja, het gaat toch goed. Het valt allemaal wel mee. Dus er wordt heel snel een beeld gevormd, een frame, waar iemand in zit. Dat is dubbel wat meewerkt.
5: Voor PLMA's is dat eigenlijk de essentie waar zorg over moet gaan. Hè? De mens moet centraal staan. En ik weet dat dat heel idealistisch klinkt. Maar volgens mij moet dat wel het uitgangspunt zijn. Als we op die basis gaan werken en met elkaar ook gaan werken. En natuurlijk hebben we met elkaar regels, maar laten we die mensen nu centraal stellen. Ja, dat is wel het uitgangspunt waar we naar gaan.
1: Dat er gelijkenissen zijn tussen paardensport en zorg werd vorige week goed zichtbaar tijdens GPM International.
4: Eigenlijk is alles eigenlijk gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen, enthousiasme. Eigenlijk wat je hier terug ziet in de paarden. Het vertrouwen van ruiter en paard onderling. En het enthousiasme om aan zo'n concours mee te mogen doen. Ja, dat is eigenlijk een beetje een vergelijk wat je kunt maken bij ons naar de zorg.
2: We overleggen heel veel hoe we de invulling kunnen gaan geven. We geven de bewoners een kijkje in de keuken, zeg maar in de stallen. We proberen ze te inspireren en te motiveren. En ik denk uiteindelijk dat er best wel wat overeenkomsten zijn. Hè? Hoe hun werken met begeleiders en patiënten, mensen die daar wonen. Zo proberen wij dat natuurlijk ook met onze paarden.
3: Ik denk inderdaad dat het stukje paardensport is natuurlijk ook een sport waar veel mensen weinig van afweten. En ik denk dat dat ook wel centraal staat vaak bij de mensen waar wij mee werken. Dus ook vaak voor mensen toch wel onbekend. Ook die mensen verdienen daarin hun plekje en hun kans inderdaad om te werken aan hun herstel en een mooie daginvulling. All right.

0: ze klinken toch nog behoorlijk fris. De Stones en de Stars, het nieuwste wat ze natuurlijk gemaakt hebben. En het kan er nog altijd mee door, als je het zo mag zeggen. Jan Kraus, die komt uit Zwalmen. Die is genomineerd voor de landelijke titel Taalheld 2026. En die wordt uitgeroepen door de Stichting Lezen en Schrijven. Nou, de nominatie is een erkenning voor zijn bijzonder verhaal en de grote stappen die hij zelf heeft gezet op het gebied van lezen en schrijven. En dat heeft hij gedaan bij de bibliotheek in de gemeente Bezel. Nou, de moeite waard om eens met Jan te gaan spreken.
1: Ja, eerst had ik altijd, ja, ik heb hulp, de vrouw die doet alles. Maar toen heb ik kinderen gekregen en dan krijg je kleinkinderen. En dat deed de vrouw altijd voorlezen, maar mijn vrouw heeft dan een ongeluk gehad en die kan niet meer met lopen. En dan moet ik voorlezen. En dan zeggen de kinderen, oma, hoe kan dat? Opa heeft voorgelezen in hetzelfde boekje, maar er staat iets veel anders. Die zegt iets veel anders toch. Dus ik deed gewoon verzinnen, want ik zie een plaatje en ik ging niet verzinnen wat erin staat. En dan zeggen de kinderen, ja, hoe kan dat? En toen hebben we verteld dat ik zelf niet kan lezen en schrijven. Ja, opa, hoeft niet naar school, hoeven wij ook niet naar school. En het heeft me zo'n pijn gedaan. Toen heb ik gezegd, ik ga het leren, ik wil het kennen. Ja, eigen nieuwe wereld. Eerst ben je afhankelijk van iedereen. Je kan zelf niks, je moet geloven wat ze zeggen. Je bent echt afhankelijk. En nu ben ik echt zelfstandig, ik kan het zelf. Ik zou zeggen, ook iedereen die niet kan lezen en schrijven, pak met twee handen aan als je kan schrijven en ga leren. Ga leren. Het gaat echt een nieuwe wereld voor je open. Echt.
0: Nou, een indrukwekkend verhaal. En we hopen natuurlijk ook allemaal dat Jan kans maakt op die prijs. Want ja, als je op deze leeftijd en ook op vanwege die motivatie nog gaat leren lezen, dan is dat heel belangrijk. Nou, een manier waarop u Jan kunt helpen is door te stemmen. Want tot en met 21 juni kan er gestemd worden op de website van Stichting Lezen en Schrijven. En die kunt u makkelijk bereiken als u gaat naar omroeppnm.nl. Op het stuk wat hierover gaat over Jan en zijn nominatie. Daar kunt u een blauwe link zien. En als u op die link klikt, dan kunt u daar ook meestemmen om Jan te steunen en hem bij deze prachtige reis die hij heeft gemaakt natuurlijk ook nog eens te helpen. Zo meteen om 6:30, dan kunt u meer uitgebreid nieuws van de dag van hier verwachten uit onze gemeentes. Eerst nog wat muziek tot die tijd en dat doen we met Bauza. Dit is een van de hits van nu, Magnetic.

0: Ja, een van de grootste nieuwsberichten van vandaag natuurlijk. Ruim 20 miljoen wil het college van Peel en Maas investeren in een nieuwe sporthal en een sportieve omgeving in Maasbreed. Het ziet er ook prachtig uit, er is over nagedacht. Op 30 juni beslist de gemeenteraad of het beschikbaar stellen van het geld ook allemaal zo doorgaat. Waarom het nodig is en waarom er ook voor deze opzet gekozen is, dat bespraken we met de kersverse wethouder Jansen.
1: Mensen denken bij een sporthal vaak aan een rechthoekig gebouw, grijs, saai, maar er is hier absoluut geen sprake van.
2: Zo moet de nieuwe sporthal in Maasbree, of zoals de gemeente het zegt, een sportpaviljoen eruit komen te zien. Tenminste, als de raad instemt met een investering van ruim 20 miljoen euro.
1: Ja, de plannen zijn uiteraard het maken van een sporthal. Dat is eigenlijk datgene wat in Maasbree heel erg leeft. Die zit nu midden in het centrum, is verouderd. Het is bloedheet in de zomer, steenkoud in de winter. Dus dat daar iets moest gebeuren, dat was wel duidelijk. En we zijn nu heel blij, want ja, de situatie in Maasbree is rondom de voetbalvereniging wat anders dan in de rest van Peel en Maas. Zijn ze namelijk eigenaar van die gronden. Dus ja, daar moet eerst de overeenstemming komen. Dus de ledenvergadering heeft gelukkig unaniem ingestemd met het voorstel wat nu voor ligt. En nu kunnen wij als gemeente ook doorpakken op dat verhaal.
2: Het gaat om een nieuwe sporthal, een fitnessruimte, de aanleg van een sportieve buitenomgeving en investeringen in wegen voor de verkeersveiligheid. De totale investering bedraagt ruim 20,4 miljoen. En daarnaast wordt 300.000 euro gevraagd voor de verdere uitwerking van de verkeersveilige verbinding tussen het centrum van Maasbree en het sportpark. Voor de realisatie koopt de gemeente onder meer sportcentrum Dynamic aan.
1: Ook het fitnesscentrum.

0: Wat er nu ligt, gaat ook zijn plek krijgen zometeen in de nieuwe sporthal. Daar komt dan een apart gedeelte waar het fitnesscentrum in gehuisvest wordt.
1: En er komt een kunstgrasveld in ieder geval door de compensatie die mogelijk wordt gemaakt.
0: Ja, klopt. Omdat MVC eigenaar is van de gronden, koopt de gemeente een stuk grond om de sporthal op te situeren. En de gelden die MVC daarmee binnenkrijgt, die leggen zij ook weer in voor de realisatie van een kunstgrasveld.
2: Als de raad instemt met de plannen, kunnen de ontwerpen verder worden uitgewerkt en aanbesteed. De gemeente wil dat het nieuwe gebouw in 2028 in gebruik wordt genomen. Daarna volgen de sloop van de Adelaer, de sporthal, en de verdere inrichting van de sportieve omgeving. Wat er op de plek van de Adelaer komt in het centrum van Maasbree is nog niet bekend.

U luistert naar het nieuws van deze dinsdag 2 juni en de dag van hier. De gemeente houdt op donderdagavond 4 juni een oefening met de hoogwaterkering bij het veer in Kessel. Medewerkers van de buitendienst bouwen daarbij de keerwand op. Die wordt ingezet wanneer de Maas een uitzonderlijk hoogwaterpeil bereikt. De keerwand voorkomt dat hoogwater vanuit de Maas richting woningen en bedrijven stroomt. Hoewel de kering slechts zelden nodig is, werd deze tijdens het hoogwater van 2021 daadwerkelijk geplaatst. Om goed voorbereid te blijven op toekomstige hoogwatersituaties, oefent de gemeente Pelle-Maas regelmatig met het opbouwen van de wand. De oefening start rond 10:30 s'avonds, direct na de laatste afvaart van het veer. En nadat de keerwand volledig is opgebouwd, wordt deze ook weer afgebroken. De werkzaamheden duren naar verwachting tot ongeveer middernacht. Ongeveer 10 medewerkers van de buitendienst nemen deel aan die oefening. Tijdens het opbouwen en ook het afbreken van de keerwand is de Maasboulevard dan ook niet bereikbaar vanaf de Bezelseweg. De kruising van de Bezelseweg met het Veers en het Veerse pad blijft wel toegankelijk voor het verkeer in Kessel. In het Vijfker Beringenbos in Beringen zijn vernielingen aangericht. Vrijwilligers troffen onder meer een scheefstaande paal aan, takken die op het gras waren gegooid en ook een beschadiging aan de bijenhotels in het natuurgebied. Het Vijfker Beringenbos is een natuurgebied van ongeveer 1,5 hectare aan de Meijerseweg in Beringen. Het werd aangelegd als compensatie voor de uitbreiding van het lokale industrieterrein en wordt onderhouden door vrijwilligers van de stichting Vijfker Beringen. Het gebied biedt ruimte aan diverse planten en diersoorten en wordt ook regelmatig bezocht door wandelaars en verdere inwoners uit de omgeving. De vernielingen zorgen voor teleurstelling bij de betrokken vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud en het behoud van het gebied. De Stichting Vijfker Beringen roept bezoekers op om een oogje in het zeil te houden. Zie je iets dat niet thuis hoort, laat het ons weten, luidt de oproep. Op die manier hoopt de stichting ook eventuele schade te kunnen herstellen en verdere vernielingen in ieder geval te voorkomen. Automobilisten moeten deze maand rekening houden met meerdere nachtafsluitingen van de snelwegen A73 en A74. Rijkswaterstaat voert verspreid over de maand onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelwegen. En tijdens die werkzaamheden kan de extra reistijd daardoor ook oplopen tot 20 minuten. Dus mocht je bijvoorbeeld in de nacht richting een vliegveld gaan om een vakantievlucht te pakken, denk daar even aan zodat je niet in de stress komt. Voor de regio hier zijn het vooral de afsluitingen rond Horst, Maasbree en Venlo die van belang zijn. Vannacht, dinsdag 2 juni, wordt de A73 tussen Boksmeer en Horst richting Venlo wederom afgesloten. Dat was gisteren ook het geval. En ook de A74 tussen de Duitse grens en Venlo gaat die nacht dicht. Een dag later volgt een afsluiting van de A73 tussen Horst en Wierlingsbeek en dan gaat het richting Nijmegen. In de nachten van 3, 4 en ook 5 juni wordt gewerkt aan het traject tussen Horst en Maasbree. Eerst in de rijrichting naar Venlo en een nacht later de rijrichting naar Nijmegen. Voor inwoners die in de avond of vroege ochtend naar hun werk reizen, kan dat dus ook gevolgen hebben voor de route naar Venlo, naar Roermond of naar de Duitse grens. Ook in de tweede week van juni staan nog werkzaamheden gepland. Dan wordt de A73 tussen Roermond en Venlo afgesloten, gevolgd door een afsluiting tussen Roermond en Maasbree. Verkeer wordt tijdens alle werkzaamheden omgeleid via de gele borden langs de weg. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om regulier onderhoud om de wegen veilig en betrouwbaar te houden. Daarbij worden onder meer bermen gemaaid, goten schoongemaakt en ook zwerfafval verwijderd. Ook krijgen vangrails, viaducten en het asfalt een onderhoudsbeurt en eventuele schades worden daarbij ook direct hersteld. De werkzaamheden vinden bewust in de nachtelijke uren plaats, omdat er dan

minder verkeer op de weg is. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vooraf hun route te controleren en rekening te houden met de extra reistijd. Nou, wil je nog eens goed kijken waar het nou precies stil staat, ga dan naar de site van Omroep Horst aan de Maas. Daar kun je op de link van dit bericht klikken en daar kunt u precies zien waar het een en ander gaat gebeuren. De voedselbank Peel en Maas ziet een lichte toename in de eerste helft van 2026. Daarmee is de landelijke toename ook op lokaal niveau terug te zien. Vorig jaar hielpen de locaties van de voedselbank in het hele land ruim 155.000 mensen, dat schreef de NOS vandaag. Dat waren er 11.000 meer dan een jaar eerder. In Peel en Maas is de huidige situatie vergelijkbaar met die van een half jaar geleden. Elke week worden er 100 monden gevoed, wat neerkomt op ongeveer 40 gezinnen. Aan het begin van 2026 was er echter wel een lichte toename zichtbaar, zo laat voorzitter Raf Jansen van de voedselbank Peel en Maas weten. Dat de daling weer iets is ingezet, heeft volgens Jansen vooral te maken met de verhoging van het kindgebonden budget. Huishoudens met een laag inkomen krijgen sinds dit jaar een iets hoger bedrag, waardoor deze gezinnen buiten de norm vallen. Het tekent de stijgende armoede voor gezinnen die dit budget nodig hebben, zo aldus Jansen. Voor gezinnen die tussen wal en schip vallen zijn er tijdelijke vangnetten. Het voedselprogramma van het Rode Kruis kan in specifieke situaties, vooral met kinderen, uitkomst bieden. In de gemeente Bezel, waar een uitgiftepunt is, werd die optie vorig jaar ook aangedragen door de VLP-fractie. Twee jubilerende koren in Horst aan de Maas slaan deze zomer de handen ineen voor een bijzondere muzikale avond. Op zaterdag 4 juli openen gemengd zangvereniging Egelsheim en ook vocalgroep Happy Sound hun jubileumjaar met een gezamenlijk reunieconcert. Dat gaat plaatsvinden in Hegelsom in de Sint-Hubertuskerk. Het concert begint op die 4 juli om 19:30 avonds. Dan brengt huidige en voormalige leden van beide koren samen op het podium. Het seizoen 2026-27 staat daarbij volledig in het teken van twee bijzondere mijlpalen. Egelsheim viert haar 60-jarig bestaan en Happy Sound bestaat maar liefst 30 jaar. En daarmee markeert het concert niet alleen de opening van het feestseizoen, maar ook 6 decennia aan koortraditie en 3 decennia vernieuwende koormuziek binnen de Hegelsomse zangwereld. De geschiedenis van beide koren is nauw met elkaar verbonden. Egelsheim werd eind 1966 opgericht op initiatief van de Hegelsommers Jacques Geurts en Jacques Leupers. In de jaren die volgden groeide Egelsheim uit tot een succesvolle zangvereniging met optredens in binnen- en buitenland, deelname aan korenfestivals en ook concertreizen naar onder meer België, Luxemburg en Duitsland. Happy Sound ontstond in 1996 vanuit de wens om jongere zangers en zangeressen aan de vereniging te binden. Omdat het repertoire van Egelsheim destijds minder aansloot bij de doelgroep van 18 tot 40 jaar, werd besloten een apart koor op te richten. En wat begon als een initiatief om de toekomst van de vereniging veilig te stellen, groeide uit tot een zelfstandig en succesvol koor met leden uit Hegelsom en de hele regio. Nou, tijdens de avond op 4 juli verzorgen huidige en ook oud-leden van beide koren een gevarieerd muzikaal programma. En na afloop van het concert wordt de jubileumavond voortgezet met een reunie. En die vindt plaats in het MFC De Bijen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden en oud-leden van beide koren en biedt natuurlijk de gelegenheid om mooie herinneringen op te halen en oude contacten nog eens te vernieuwen. De dorpsondersteuners van Panningen zijn gestart met een initiatief dat inwoners op een eenvoudige en ook laagdrempelige manier met elkaar verbindt. De zogenaamde deelkastjes. Hiervoor zijn ze op zoek naar inwoners en bedrijven die een kastje willen plaatsen en ook mee willen helpen met het onderhoud en het aanvullen ervan. De deelkastjes worden gemaakt door Hal 6 en bieden een plek waar houdbare producten kunnen worden achtergelaten door mensen die iets kunnen missen. Iedereen die behoefte heeft aan een extra steuntje in de rug mag er op zijn beurt producten uit meenemen. Volgens de initiatiefnemers draait het project om onderlinge betrokkenheid en omzien naar elkaar. Met een deelkastje maken we het makkelijker om elkaar te helpen. Het is een kleine voorziening die een groot verschil kan maken voor mensen die het tijdelijk wat moeilijker hebben. Om het initiatief ook succesvol te maken, zoeken de dorpsondersteuners inwoners en ook ondernemers die zo'n deelkastje op een toegankelijke locatie willen plaatsen. En daarnaast zijn vrijwilligers ook welkom die willen meedenken over de verdere uitrol van het project. Geïnteresseerden die kunnen contact opnemen via dorpsondersteuner Panningen, apenstaartje zcpm.nl. En ook zijn zij welkom tijdens het inloopuur op donderdag.

0: Dag 11 en 18 juni tussen 2 uur 's ochtends en 2 uur 's middags en 3 uur 's middags in het gemeenschapshuis in Kapel. En dan ook nog in het lokaal te Vosberg. Wilt u de e-mailadressen even nog een keer goed bekijken om u daar misschien aan te melden om vragen te stellen, dan kunt u naar onze site omroep.nl naar dit bericht en daar kunt u dat rustig nog eens nakijken.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, dat weer dat is redelijk veranderd met wat kans op regenbuien nog vanavond. Men koelt het zo'n af tot zo'n 12 of 13 graden. Dus misschien gaat de hitte als u nog in het huis zit er een beetje uit en is het wat koeler met slapen. Morgen en donderdag gaat de temperatuur, blijft die een beetje aan het zakken naar 18 of 20 graden. De nachttemperatuur die blijft tussen de 11 en de 13 graden schommelen. En eigenlijk houden we dat weer zo'n beetje tot zaterdag en zondag waar het weer plus 20 wordt. Maar in ieder geval een beetje koeler weer met wat regenachtige dagen. Goed voor de tuin, maar misschien niet hetgene waar u op hoopte als u net alle tuinstoelen en banken naar beneden hebt gehaald. En de tuin lekker klaar hebt gemaakt voor de zomer. Nou, geniet er in ieder geval van. Dat is het weer van nu. Zometeen nog meer nieuws uit onze regio. Nu is het weer de hoogste tijd voor muziek. En dat gaan we doen met een speciaal bandje. Ze noemen zich de Herfzanen. En dat is natuurlijk begonnen als een lokaal Venlo's bandje. Wat het daar vooral heel goed deed. Maar die staan gewoon op Pinkpop. Want ze hebben de popprijs in Limburg gewonnen. En daar hebben ze ook een hele mooie nieuwe platen voor gemaakt.

0: Ja, een mooie mens van de Herfsthanen Band. En ja, lijkt natuurlijk wel op dat dit ook geïnspireerd is door een lid van de band die ze zelf ook op veel te jonge leeftijd hebben verloren. En dat is hetgene wat je niemand toewenst. Mensen die jong ziek worden, die kunnen het ook af en toe goed overleven. Zoals Sil Weerts uit Beringen, want die gaat meedoen aan Alpe d'Huez. En deze week gaat hij daar fietsen. En misschien kunt u hem nog herinneren, want hij was ook met zijn vrienden bij het PNM-hoes. Die daar hebben gekeken of ze geld konden verzamelen. En ook konden oproepen om te doneren, om die berg op te gaan fietsen. Toen waren ze al heel hard aan het trainen. Nou, wij hebben Sil en zijn vrienden nog gesproken voordat ze richting die berg die ze gaan beklimmen, Alpe d'Huez, zijn afgereisd.
1: Begin van het jaar meld je hiervoor aan. En dan leef je eigenlijk naartoe. Je traint, je verzamelt alle spullen, je doet donatiewerving. Dus daar ben je heel veel mee bezig, eigenlijk elke week wel. En dan nu is het bijna zover als hoogtepunt de bergdonderdag. Ja.
2: Samen met ruim 5000 anderen staat Sil Weerts uit Beringen donderdag aan de start van de Alpe d'Huez. De goede doelenactie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Sil weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er onderzoek gedaan wordt naar de ziekte.
1: Vorig jaar ben ik zelf ziek geweest, begin van het jaar. Van het schooljaar moet ik zeggen. Dus voor mij 21 augustus was het. 2024 ben ik in het ziekenhuis beland. Ja, niemand wist echt wat het was. Dus heel veel onderzoeken gehad. En toen werd duidelijk dat ik kanker had. Half jaar ben ik toen behandeld in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En toen in de carnavalsvakantie 2025 werd ik schoonverklaard. Toen nog verder gaan met school, ook mijn VWO-diploma gehaald. En toen besloot ik een tussenjaar te nemen. En in dat tussenjaar wilde ik eigenlijk ook wel een uitdaging aangaan. En ik wilde eigenlijk ook wel wat terug doen, omdat ja, je bent supergoed geholpen. Je bent schoonverklaard en dat heeft niet allemaal. Het is gewoon. Er zijn veel mensen die je hebben geholpen, maar er zijn ook veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten, gaan zitten, die het helaas niet na kunnen vertellen, die er ook mee zitten te struggelen. En daar wil je eigenlijk wel wat voor terug doen.
2: Sil vroeg een aantal vrienden die gelijk enthousiast waren.
1: En die drie vrienden die wilden allemaal gewoon meedoen. Ondanks dat zij gewoon school hebben en andere verplichtingen, wilden zij dit met mij doen. Dus ja, toen vanaf dat we ons op hebben gegeven, zijn we bezig geweest met donatiewerving, met ons klaarmaken, met spullen verzamelen, met trainen. En nu is het dan bijna zover.
2: Er werd een fiets gekocht, spullen aangeschaft en geld opgehaald door middel van benefietacties. Geen een van de Beringse vrienden heeft ervaring op de wielerfiets.
1: Ik heb nog nooit eerder gefietst. Alle drie, alle vier moet ik zeggen, hebben nog nooit eerder op zo'n racefiets gezeten. Dus dat was helemaal nieuw voor ons. Ik vind het echt leuk om te fietsen. Het is echt lekker. Het is heel anders dan normaal sporten, als in hardlopen en voetballen, want je hebt. Je kan daar veel langer op fietsen dan dat je kan hardlopen, dan dat je kan voetballen. Het is minder intensief, maar ook weer wel. Het hangt dan natuurlijk ook vanaf waar je fietst. Hier in Nederland, hier in Pelemaas, is het relatief vlak. Dus je kan je wat langer fietsen. Maar in Zuid-Limburg, als je bergen opgaat, of ja, heuvels moet ik dan zeggen, dat is dan toch wel wat pittiger. Vooral als je dan sommige klimmetjes hebt van 20% is het dan. Dat is echt. Echt pittig, ja.
2: Er is al veel geld opgehaald. Het streefbedrag van 10.000 euro is ruimschoots gehaald. Ruim 16.000 euro staat nu op de teller. Maar dat kan nog oplopen tot ruim 17.000. De hele week is de groep in Frankrijk om uiteindelijk donderdag de magische berg te beklimmen.
1: Ik zelf ben echt benieuwd hoe het gaat zijn. Maar ik hoor van iedereen dat het gewoon. Je zit er met zoveel mensen en iedereen doet het toch altijd met hetzelfde doel. Gewoon die berg op voor het goede doel. Iedereen heeft ook een eigen verhaal. En dat staat dan altijd weer terug op het stukje ja, kanker dan. Actie tegen kanker. En dat maakt het allemaal wel mooi. Want je komt waarschijnlijk ook in gesprek met mensen. En zo leer je dan nieuwe mensen kennen. En elk heeft dan een ander verhaal. Dus ja, dat gaat echt mooi zijn. En ook als je die berg op gaat fietsen. Mensen staan naar je aan te moedigen.

0: Ja, dat is gewoon ook, denk ik, die berg echt opgeduwd. Gewoon aangemoedigd. Ja, dat wordt super mooi, zeker. Ja. Het moment waar ik toch het meest naar uitkijk, straks dan over de finish kom, klaar ben. En dat ik dan straks met mijn vrienden daar kan zitten. Familie staat dan bij de lijn. Mijn vriendin staat dan straks bij de finishlijn. Familie staat bij de lijn, ja. Daar kijk ik toch wel het meest naar uit, ja.
1: Toi, toi, toi voor al die deelnemers uit Pelamaas, maar natuurlijk ook die uit Horst en de Maas en Bezel, die ondersteund worden door mensen in hun buurt en daar ook vaak veel gedoneerd hebben om dat geld bij elkaar te krijgen. Veel succes bij het opfietsen van die berg aanstaande donderdag. Als ik het goed zeg, gaat het allemaal plaatsvinden.

0: Ja, die herken je zo natuurlijk. Nothing But Thieves, de nieuwste Evolution. Nou, het laatste bericht wat we naar voorbij laten komen voordat we stoppen met deze uitzending van de dag van hier, van 6 tot 7 uur, is het feit dat de Bonte Ontmoeting in Helden voor de 5e keer is georganiseerd. En natuurlijk gingen we daar de sfeer proeven.
1: Wat ik aan heb is niet goed. Als ik het oort heb is het niet goed. Wat ik kook is niet goed. En

0: eet ik het op, is het ook niet goed. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Een lustrum voor de bonte ontmoeting. Een feestelijke bijeenkomst voor senioren in Pillemaas. De 5e editie in het Kerkenbuske in Helden.
2: Nou, voorgaande jaren organiseerden wij deze middag de donderdag voor de carnaval. Was het een carnavalsmiddag. Maar door omstandigheden lukte dat dit jaar niet. En we hadden zoiets, we willen toch iets doen, want het is eigenlijk een beetje jubileum, een 5e keer. Dan doen we een muziekmiddag in Kerkenbuske. Met diverse artiesten eigenlijk.
3: Hoe is de opkomst vandaag?
2: Nou, om eerlijk te zijn, met de carnavalsmiddag hadden we altijd rond de 125 gasten. En nu zijn we op 80 blijven steken.
3: Dus volgend jaar gewoon weer voor de carnaval?
2: Ja, we weten eigenlijk niet waar het aan ligt. Want ja, als je deze datum prikt, niemand weet dan of het zo warm is als vandaag. Dus dan, wij dachten, senioren houden meer van zo'n middag als van een carnavalsmiddag. Maar ja, waar het aan ligt weten we eigenlijk niet. Dus we moeten nog evalueren.
4: Ik spreek namens alle bewoners van Dr. Poelsplein. En ook alle mensen die niet bij Poelsplein zijn. Voor de fantastische middag die we gehad hebben. Ja. Voor groot en klein. Echte muziek voor de oude mensen. Ja. En aan drank ontbreekt niks. En het eten is goed geweest. Ja. Mooie tombola. Ja. Ik denk dat de mensen een onvergetelijke middag gehad hebben.

0: Dat was De Dag van Hier. Van maandag tot donderdag. Van 6 tot 7 op 2 omroepen. Bedankt voor het luisteren.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
7: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
6: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
9: Ah, lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
10: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
11: Psst, kijk, daarachter, een unieke wintergroene leiboom en niet eens duur.
12: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter met

0: Sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Dag Marianne.

0: Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
0: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoonweg niet missen.

0: muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags

0: digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: kantoor. Dit is At 8. Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
4: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
3: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik.

0: Parkeergarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
2: Is uw woning toen iets niet?

0: Ook je speakers dansen van plezier.
1: Geweldig!
0: Met al die mooie hits van toen.
1: Wow.
0: Terug naar de jaren 90.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overheerste de bewolking. Er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met een klap onweer. De maximumtemperatuur is tijdens opklaringen uitgekomen op zo'n 23 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden aanvankelijk. Valt er nog een enkele bui, maar later in de nacht wordt het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur en het blijft matig waaien uit een zuidwestelijke richting. Woensdag overdag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er kan een bui overtrekken, maar de droge periode hebben de overhand tot maximaal 22 graden.
2: Omroep Horst aan de Maas, jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
9: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
8: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak.

0: maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht

0: Een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag overheerste de bewolking, er vielen enkele buien. Sommige buien gingen gepaard met een klap onweer. De maximumtemperatuur is tijdens de opklaring uitgekomen op zo'n 23 graden. Komende avond en nacht zijn de wolkenvelden aanvankelijk. Valt er nog een enkele bui, maar later in de nacht wordt het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur en het blijft matig waaien uit een zuidwestelijke richting. Woensdag overdag zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en stapelwolken. Er kan een bui overtrekken, maar de droge periode hebben de overhand. Het wordt maximaal 22 graden.

0: God's sakes, turn around.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl, waar en wanneer je wilt.

0: echte dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en

0: ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Weg te dromen. Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in

Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn in